Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

come tonight at the MGM Grand Las Vegas. The main

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Het Amerikaanse leger heeft vannacht verschillende aanvallen uitgevoerd op Iran. Er werden onder meer verschillende radarinstallaties bij de straat van Hormuz geraakt. Eerder zou het Amerikaanse leger ook 4 Iraanse drones hebben neergehaald. Die waren gericht op schepen in de straat van Hormuz. Ook de Golfstaten, Kuwait en Bahrein hebben aanvallen gemeld. De voorbije dagen waren er ook al verschillende aanvallen in het Midden-Oosten. In Florence in Frankrijk wordt morgen een witte mars gehouden ter nagedachtenis van Liana. Dat is het meisje van 11 dat vorige week verdween. Haar lichaam werd donderdag dood teruggevonden in een graansilo. Een verdachte van 41 werd opgepakt. Hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Eerder liepen er ook al klachten tegen hem wegens zedenfeiten met minderjarigen. Er is opnieuw klacht ingediend tegen de eigenares van de skibar in Crans-Montana in Zwitserland. Daar brak op oudejaarsavond een dodelijke brand uit. 41 mensen kwamen om het leven. De eigenares wordt beschuldigd van schriftvervalsing. Zo zijn er verdachte elementen gevonden in de factuur voor de installatie van het plafond dat erg brandbaar was. De eigenaar en 12 andere verdachten worden onder meer aangeklaagd voor dood door schuld en brandstichting door nalatigheid. In sport, de Belgische voetbalvrouwen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg makkelijk gewonnen. Het werd 6-0. De Flames blijven wel tweede in hun groep. Ze hebben evenveel punten als leider Schotland, maar een slechter doelpuntensaldo. Om groepswinnaar te worden hebben de Flames dinsdag een monsterscore nodig, opnieuw tegen Luxemburg. De dag start zwaar bewolkt, daarna geleidelijk buien. Deze namiddag mogelijk onweer met maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog bij maxima tot opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Frituis. Daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Frituis. Geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen en ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Friethuis, daar voel je je meteen thuis.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Ben je nog op zoek naar het perfecte cadeau voor Vaderdag? Spring dan zeker eens binnen bij Leonidas Gistel op de Markt. Je zal zeker scoren met onze chocolade voetballetjes in 10 heerlijke smaken. En maak het Vaderdaggeschenk compleet met ons lekker Gistelnoren bier. Leonidas, Markt 11 in Gistel, verwelkomt je ook graag tijdens de Gistel Dolle Dagen op 13 en 14 juni.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat.
1: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
2: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
1: Stap binnen en ervaar het zelf.
2: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
1: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: De Vlaamse regering biedt bijna 120 miljoen euro subsidies aan om Volvo Car in Gent te houden. Dat blijkt uit een intentieverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen aan het bedrijf, schrijft HLN. Het is al maanden erg onrustig over de toekomst van de fabriek. Afgelopen week lag het ook al 3 dagen stil door een staking bij een leverancier. Journalist Timmy van Diepen.
2: Volvo heeft een aantal jaar geleden beslist om een nieuwe fabriek te openen in Slowakije, waardoor nu de vrees is eigenlijk dat er in Gent wel eens banen zouden kunnen verloren gaan als er natuurlijk productie wordt verschoven van Gent naar Slowakije. Maar dat bedrag komt er alleen maar als Volvo natuurlijk zelf ook eerst investeert.
1: Vorig jaar werden er ook 10% minder Volvo-auto's verkocht. Het Amerikaanse leger heeft vannacht verschillende aanvallen uitgevoerd op Iran. Er werden onder meer verschillende radarinstallaties bij de straat van Hormuz geraakt. Eerder zou het leger ook 4 Iraanse drones en verschillende raketten hebben neergehaald. Die waren gericht op schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben aanvallen gemeld. De voorbije dagen waren er ook al verschillende aanvallen in het Midden-Oosten. En voetbal, de spelers van de Iraanse nationale ploeg hebben hun visa gekregen voor de VS voor het WK voetbal. Door het conflict in het Midden-Oosten is de relatie tussen Iran en de VS erg gespannen. Het duurde dan ook erg lang voor de Iraanse spelers toestemming kregen om de VS binnen te mogen. Op 21 juni spelen de Rode Duivels tegen Iran. Het WK begint volgende week donderdag. De dag start zwaar bewolkt, daarna geleidelijk buien. Deze namiddag mogelijk onweer en maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog bij maxima tot opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Vertrek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
2: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
1: Stap binnen en ervaar het zelf.
2: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
1: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
3: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
4: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort, met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal, ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
5: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: De Vlaamse regering biedt bijna 120 miljoen euro subsidies aan om Volvo Car in Gent te houden. Dat blijkt uit een intentieverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependaal aan het bedrijf, schrijft HLN. Het is al maanden erg onrustig over de toekomst van de fabriek. Afgelopen week lag die ook al 3 dagen stil door een staking bij een leverancier. Journalist Timmy van Diepen.
2: Volvo heeft een aantal jaar geleden beslist om een nieuwe fabriek te openen in Slowakije, waardoor nu de vrees is eigenlijk dat er in Gent wel eens banen zouden kunnen verloren gaan als er natuurlijk productie wordt verschoven van Gent naar Slowakije. Maar dat bedrag komt er alleen maar als Volvo natuurlijk zelf ook eerst investeert.
1: Vorig jaar werden er ook al 10% minder Volvo-auto's verkocht. Proximus gaat zijn 5G-netwerk opsplitsen bij grote evenementen en dat is een primeur in ons land. Vanmiddag wordt de opsplitsing voor het eerst gebruikt in de oefenwedstrijd tussen België en Tunesië. Je hoort Esther Heijmans van Proximus.
3: Je kan 5G-slicing eigenlijk het best vergelijken met een autosnelweg met meerdere virtuele rijstroken. En 3 gaan we vrijhouden voor cruciale diensten in en rond het stadion. 1 voor de communicatie van de medische hulpdiensten, 1 voor het filmen en het uitzenden van de match en 1 voor al het betaalverkeer in en rond het stadion.
1: Het is de bedoeling om de technologie later ook in te zetten op grote evenementen zoals festivals en zo. Het Amerikaanse leger heeft vannacht verschillende aanvallen uitgevoerd op Iran. Er werden onder meer verschillende radarinstallaties bij de straat van Hormuz geraakt. Eerder zou het leger ook 4 Iraanse drones en verschillende raketten hebben neergehaald. Die waren gericht op schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben aanvallen gemeld. De voorbije dagen waren er ook al verschillende beschietingen in het Midden-Oosten. In Florence in Frankrijk wordt morgen een witte mars gehouden ter nagedachtenis van Liana. Dat is het meisje van 11 dat vorige week verdween. Haar lichaam werd donderdag dood teruggevonden in een graansilo. Een verdachte van 41 werd opgepakt. Hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Eerder liepen er ook al klachten tegen hem wegens zedenfeiten met minderjarigen. Sport dan, de Belgische voetbalvrouwen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg makkelijk gewonnen. Het werd 6-0. De Flames blijven wel tweede in hun groep. Ze hebben evenveel punten als leider Schotland, maar een slechter doelpuntensaldo. Om groepswinnaar te worden hebben de Flames dinsdag een monsterscore nodig tegen opnieuw Luxemburg. En de spelers van de Iraanse nationale ploeg hebben hun visa gekregen voor de VS voor het WK voetbal. Door het conflict in het Midden-Oosten is de relatie tussen Iran en de VS erg gespannen. Het duurde dan ook erg lang voor de Iraanse spelers toestemming kregen om de VS binnen te mogen. Iran zit op het WK in de groep met de Rode Duivels. Op 21 juni spelen ze tegen elkaar. Het WK begint volgende week donderdag. De dag start zwaar bewolkt, daarna geleidelijk buien. Deze namiddag mogelijk onweer met maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog bij maxima tot opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Marius.
1: Goedemorgen, je luistert naar de ontbijtradio bij Melinda FM. Op elk moment muziek die je kent. We beginnen vandaag droog met nog enkele opklaringen, maar geleidelijk wordt het zwaar bewolkt vanuit het westen. Deze namiddag gevolgd door regen of buien. Het wordt ook niet echt lentezwarm vandaag. We halen hier bij ons een goede 16 graden. In het binnenland misschien wel 19 graden.
2: She grew up with the children of the stars.

0: Zaterdagochtend 6 juni. We zitten in de laatste rechte lijn naar de zomer en de zomervakantie. En dan wordt er, gewoontegetrouw, wel het een en het ander georganiseerd hier bij ons in de regio. En als je zelf wat in elkaar knutselt, dan hadden wij van onze redactie dat graag geweten. Dan kunnen we het allemaal meepakken in onze programma's en er leuke babbels over hebben. Of beter nog, je komt er zelf over vertellen hier bij ons in de studio.
1: Ontbijtradio.

0: een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
2: Het Friethuis, daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Friethuis, geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen. En ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Het Friethuis, daar voel je je meteen thuis.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Linda FM Airplay van de week.
1: Deze week hoor je de nieuwe single van Get Citanova. Het is een Canadese artiest die de hedendaagse elektronische muziek combineert met spiritualiteit. Dit is Out of the Dark.
0: Airplay van de week.

0: Street Hot.
1: Goedemorgen, je luistert naar Melinda FM. Elke zaterdag tussen 8 en 10 is dit de ontbijtradio. Op een hele plezante manier aan het weekend beginnen. Al is dat weekend op dit ogenblik misschien iets minder prettig. Zeker als je met studerende kids zit. Toch een beetje de stress van de laatste examen van dit schooljaar.

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
2: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
1: Stap binnen en ervaar het zelf.
2: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
1: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.

Hang on Sloopy is een nummer van de band The McCoys uit 1965. Het lied werd de nummer 1 in de Verenigde Staten en is de bekendste song van de groep. De oorspronkelijke versie heette in feite niet Hang on Sloopy, maar My Girl Sloopy. Hij werd eerder opgenomen door onder andere The Vibrations. Tegenwoordig wordt het nummer nog af en toe wel eens gedraaid. Ook hier bij Melinda FM natuurlijk. En dit zijn de jaren 80 met The Pretenders.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: De geplande sluiting van twee scholen en buitenschoolse kinderopvang De Strandjutter in Slijpen zorgde vorig najaar voor veel commotie. De coalitie van Lijstedekker en de partij Respect die hebben nu beslist dat de opvang toch blijft bestaan. De gemeente Middelkerke die neemt alle vervoerskosten volledig op zich. Tussen de 1e en de 11e juli is er opnieuw een lichtspektakel te zien op de Grote Markt van Brugge. 11 dagen lang wordt op het Belfort het verhaal van Brugge geprojecteerd, van het einde van de 15e eeuw tot op vandaag, met de relatie van de stad met het water als rode draad. In de wijk Groenpark in Roeselare is een kunstwerk ingehuldigd dat de zware overstromingen van 10 jaar geleden herdenkt. Het gaat om een container met beschilderde zandzakken. Het federaal parket wil 3 Nederlanders alsnog vervolgen voor de poging tot gijzeling van voormalig minister van Justitie Vincent van Quickenborne 4 jaar geleden. 2 jaar geleden werd nog geoordeeld dat er onvoldoende bewijs was. Samen met 3 andere verdachten wil het parket hen ook vervolgen voor lidmaatschap van een criminele organisatie. In Ieper zijn 8 snellaadstations voor elektrische wagens buiten gebruik nadat dieven de laadkabels hebben doorgeknipt en meegenomen. De kabels die werden gestolen aan het winkelcentrum Rijsselpoort. En vermoedelijk gaat het om koperdieven, omdat de kabels van snelladers dikker zijn en meer koper bevatten dan gewone laadkabels. Lokale besturen krijgen opnieuw nieuwe subsidies om gronden aan te kopen voor de aanleg van buurtbossen. De Vlaamse regering wil de komende jaren meer bebossing dichter bij de mensen realiseren en roept gemeenten op om volop gebruik te maken van de beschikbare middelen. Het parket West-Vlaanderen onderzoekt een mogelijke moordpoging op een Afghaanse man van 30 in Knokke-Heist. Na een schermutseling met een jongereman in een appartement probeerde de 30er te vluchten via het balkon. Beide mannen die vielen naar beneden en raakten zwaar gewond. De vernieuwde jachthaven van Zeebrugge is officieel geopend. Het agentschap MDK en de stad Brugge investeerden samen 19 miljoen euro in bescherming tegen overstromingen en in een aantrekkelijkere publieke ruimte.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Steve Allen nam ons mee naar 1984. A Letter From My Heart was niet alleen een hit in Vlaanderen, maar ook in Nederland en in Duitsland. Een bijzonder prettige ochtend. Je luistert naar Melinda FM. Ik ben Piet. We zijn samen tot 10 uur.

Goedemorgen, de ontbijtradio bij Melinda FM. En op vrijdag 5 en zaterdag 6 augustus bruist Mariakerke opnieuw als nooit tevoren. De vernieuwde Mariakerkerie strijkt neer op het Mariakerkeplein in Oostende voor een gezellig tweedaags feest voor jong en oud. Samen met het Economisch Huis Oostende organiseert de Handelaarsbond Mariakerke, Raverszijde en omliggende een sfeervolle markt, boordevol ambiance. Geniet van live optredens, heerlijke eet- en drankstandjes, kinderanimatie en tal van lokale standhouders uit de wijk. Mis het dus niet, de Mariakerkerie op 5 en 6 augustus op het Mariakerkeplein in Oostende.

0: Bij Chinees restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 3:30 en van 11:30 tot 10:30. Van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Laura Tesoro, een straffe madame, niet alleen op de radio, maar ook ver daarbuiten. Neem bijvoorbeeld wat ze daar deed een aantal weken geleden tijdens de finale van The Voice van Vlaanderen. De avond ervoor was ze nog geopereerd aan een acute blinde darm en toch was ze present als jurylid. Tonnen respect voor haar.

Het is muziek van bij ons, van ondertussen toch al even geleden hoor. Philip Robrecht en de vurige tongen op deze zaterdagochtend. We beginnen de dag nog droog met enkele opklaringen, maar geleidelijk wordt het zwaar bewolkt vanuit het westen. Deze namiddag gevolgd door regen of buien. De maxima die schommelen vandaag, bij ons 16 graden, in het binnenland misschien 19 graden. Morgen is er veel bewolking, maar het zou meestal droog moeten blijven. Temperatuur morgen in de buurt van 16 graden.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Ben je nog op zoek naar het perfecte cadeau voor Vaderdag? Spring dan zeker eens binnen bij Leonidas Gistel op de Markt. Je zal zeker scoren met onze chocolade voetballetjes in 10 heerlijke smaken. En maak het Vaderdaggeschenk compleet met ons lekker Gistelnoren bier. Leonidas, Markt 11 in Gistel, verwelkomt je ook graag tijdens de Gistel Dolle Dagen op 13 en 14 juni.
3: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en open deurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van op de markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.

Fabri, nog altijd een van de populairste artiesten uit Vlaanderen. Je hoort de Leven de Liefde, bijna op het einde van de ontbijtradio op deze zaterdagochtend 6 juni. Blijf vooral de hele dag in de buurt van de radio. Maak er een fijn weekend van. Ik zie je graag zaterdag om 8 uur.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme met toeristisch en culinair journalist George Keters.

0: Welkom in de Barenbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Dag, trouwe vrienden van de Barenbreker. Nog 4 dagen slapen en de nieuwe editie van het magazine De Barenbreker Gastronomie en Toerisme ligt weer op tafel. Inderdaad, op woensdag 10 juni stelt hoofdredacteur en uitgever George Keters vanaf 18 uur de 29e editie van dit culinair en toeristisch magazine voor. Het zit traditioneel weer bol van leuke adresjes met enerzijds lekker eten en tafelen, anderzijds even ertussenuit, dicht bij huis of over zee. Uiteraard is Silbar en Lounge opnieuw het middelpunt van het gebeuren. Maar voor we nog meer uitleg geven daarover, is er eerst wat muziek. Papa.

0: in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Straks nog meer nieuws over de nieuwe editie van de Barbreker, maar eerst nog even aandacht voor het Flower Power Weekend, waarbij Westende Bad zich in de kijker speelt met food, drinks, sfeer, muziek en kinderanimatie. En dit op zaterdag 13 en zondag 14 juni. Tegelijk ook veel aandacht voor de Streetmarkt en Vliegersfestival, waar 2 dagen lang iconische Volkswagenbusjes, streetfood, kunst, muziek en strandplezier de hoofdrol spelen. Westende Badzus op zijn best. Elke dag vanaf 10 uur en dit alles aan de Koning Ridderdijk.
2: Ik las het deze week op het internet.

0: Dek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 3:30 en van 11:30 tot 11:30. Van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Om u alvast warm te maken voor de nieuwe editie van de Barbreker, schuiven we graag vandaag nog even enkele toppers naar voren. Vorige week namen we al even brouwerij Jus de Mer onder de loep en liepen we even binnen in Dieters Eethuis, in restaurant Capelle in Sint-Pieterskapelle en in Vier Kleppers in Westende Dorp, met name de Lanterne, de Bonk, Vichino en de Wand. Vandaag laten we jullie proeven van restaurant Vlas, dat ook dit jaar met chef Stefan Laurens, ladychef Eline, gastvrouw Tineke de Rijke en sommelier Kenzo Laurens hoge ogen gooit. Hangt er nog geen ster aan de muur, de sterren liggen alvast in uw bord. Music Man.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Wie wil proeven van de zee, de polders en daarbij een vleugje Armeense keuken, dan zit je goed in restaurant Doeve in de Leopoldlaan 95 in Middelkerke. Daar verwennen Armaan en Zara, beiden afkomstig uit Jerevan, de hoofdstad van Armenië, u met hart en ziel. Beide echtelingen zijn intussen al zowat een 20 jaar in België en voelen zich hier thuis. Alles wat ze uit de oven toveren komt uit de polders en de zee. Voor wie het even wilt proeven, zeker proberen. Van de typische Armeense borden met de toma, zonder de messen te vergeten, kan alles aangevuld worden met Armeense wijnen, zoals de rode Foscheni en de witte Armenia. Kortom, een smaakpalet van je welste, waarvan je deze zomer ook kan genieten op het mini-terras. Misschien wel tot binnenkort in Doeve.

0: grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.
1: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en open deurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van op de markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19.30 uur de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.

Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme. We trekken even naar Schorre, een liefelijke deelgemeente van Middelkerke. In de Schorrestraat pakken Sharon en Steven uit met de brasserie De Schorrenaar. Naast voor de trouwe klanten ook de ideale pleisterplaats voor wandelaars en fietsers in het Ginterland. Sharon pakt in de keuken graag uit met verrukkelijke lunchmenus. Voor de liefhebbers van een kleine honger wachten succulente salades met meloen, scampi's, handa en gewone kaas en ham. Wie in de namiddag op het terras even wil uitblazen van een heerlijke fietstocht, wachten frisdranken, flantjes of een heerlijke koepe hoeveijs. Een tea-room service om u tegen te zeggen. Ik zou zeggen, let's go naar de Schorrestraat naast de imposante kerk.

0: in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Vooraleer we afsluiten, trekken we nog even verder naar Nieuwpoort, waar we ons op een steenworp van de vismijn laten verwennen in brasserie Ponton, Havenstraat nummer 1. Hier staan alleen dagverse gerechten op de kaart. Wie gek is op vis, kan van woensdag tot en met zondag alvast genieten van vangverse, vissuggesties of versmarktmenu, de grote en bijzonder smaakvolle troeven van het huis. Meer nog, wie er nog een extra dagje Nieuwpoort wilt aan toevoegen, kan terecht in de logies, waar men heerlijk kan uitrusten in een sfeervolle kamer en 's morgens verwend worden met een overheerlijk ontbijt.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme. Alle informatie meegenomen zijn we aan het einde gekomen van alweer een smaakvolle uitzending. We maken ons nu op richting Silt Casino in Middelkerken om er, zoals eerder gesteld, in de Silt Lounge & Bar de nieuwe Barbreker te doorbladeren. We komen er uiteraard volgende week uitvoerig op terug. Intussen wensen we jullie alvast nog een prettig en aangenaam weekend toe en maken graag rendezvous volgende week, zelfde tijd, zelfde zender. Tot dan!
1: Tot zover de Barbreker. Gastronomie en toerisme. Lees ook het

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: In Ieper zijn 8 snellaadstations voor elektrische wagens buiten gebruik nadat dieven de laadkabels hebben doorgeknipt en meegenomen. De kabels die werden gestolen aan het winkelcentrum Rijsselpoort. En vermoedelijk gaat het om koperdieven, omdat de kabels van snelladers dikker zijn en meer koper bevatten dan gewone laadkabels. Het federaal parket wil 3 Nederlanders alsnog vervolgen voor de poging tot gijzeling van voormalig minister van Justitie Vincent van Quickenborne 4 jaar geleden. 2 jaar geleden werd nog geoordeeld dat er onvoldoende bewijs was. Samen met 3 andere verdachten wil het parket hen ook vervolgen voor lidmaatschap van een criminele organisatie. De vernieuwde jachthaven van Zeebrugge is officieel geopend. Het agentschap MDK en de stad Brugge investeerden samen 19 miljoen euro in bescherming tegen overstromingen en in een aantrekkelijkere publieke ruimte. Lokale besturen krijgen opnieuw nieuwe subsidies om gronden aan te kopen voor de aanleg van buurtbossen. De Vlaamse regering wil de komende jaren meer bebossing dichter bij de mensen realiseren en roept gemeenten op om volop gebruik te maken van de beschikbare middelen. Tussen de 1e en de 11e juli is er opnieuw een lichtspektakel te zien op de Grote Markt van Brugge. 11 dagen lang wordt op het Belfort het verhaal van Brugge geprojecteerd, van het einde van de 15e eeuw tot op vandaag, met de relatie van de stad met het water als rode draad. Een vrachtwagenchauffeur uit Jette is veroordeeld tot 6 maanden cel met uitstel voor een zwaar spoorwegongeval in Ardooien. In november 2023 viel zijn vrachtwagen stil op de sporen toen een trein naderde. 12 passagiers die raakten licht gewond. De chauffeur liep zelf een zwaar hersenletsel op en herinnert zich niets meer van de feiten. Eddy Lust stopt als burgemeester van Menen. De 69-jarige Lust, die sinds 2019 het burgemeesterschap opnam en daarvoor jarenlang schepen was, die zegt dat zijn gezondheid het niet langer toelaat om actief te blijven in de politiek. Wie hem zal opvolgen is voorlopig nog niet bekend. In de wijk Groenpark in Roeselare is een kunstwerk ingehuldigd dat de zware overstromingen van 10 jaar geleden herdenkt. Het gaat om een container met beschilderde zandzakken.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Als ik maar de tijd van mijn leven had, dan zou ik toch het helemaal anders hebben aangepakt. Weet zelf niet. Bill Medley, Jennifer Warnes, If I Had the Time of My Life. Welkom in een uurtje met Mike.

Robert Miles, samen nog met Maria Nyler en One and One. En straks gaan we een top 5 geven. En we keren terug naar 6 juni 1989.

0: Bij Chinees restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 14:30 en van 17:30 tot 22:30. Van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Ben je nog op zoek naar het perfecte cadeau voor Vaderdag? Spring dan zeker eens binnen bij Leonidas Gistel op de markt. Je zal zeker scoren met onze chocolade voetballetjes in 10 heerlijke smaken. En maak het Vaderdaggeschenk compleet met ons lekker Gistelnoren bier. Leonidas, Mart 11 in Gistel, verwelkomt je ook graag tijdens de Gistel Dolle Dagen op 13 en 14 juni.

De Retro Top 5 uit 1989 en dit dan op zaterdag 6 juni zag er eigenlijk als volgt uit. Een plaats naar beneden voor Konkan en Ik Beg Your Pardon. De enige die eigenlijk binnenkwam in de top 5 was deze van Queen.

En met dit nummer is het allemaal begonnen voor Clouseau in 1989 met Anne. Roxette staat op 2 met een geweldige grote hit van The Look.

0: Dus nog een klein overzichtje op 5. Concan, 4. Queen, I Want It All. Clouseau op 3. Roxette op nummer 2. En de nummer 1 hit, die stond er ook al 3 weken op dezelfde plaats in 1989, was deze van de Bengals.
1: Nummer 1.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.

I'll be there for you straks. En na 12 krijg je ook nog eens Melinda's top 30 te horen met Maarten. Tot die tijd heb ik ook nog werk mee van Martin Garrix en deze Judy Butcher.

Hou mij vast, zit erop voor mijn uurtje. En straks dus de top 30 bij Melinda FM met Maarten. En ik kijk even naar de klok. Ja, de maandag aanstaande ben ik er terug vanaf 6 uur. En dit met een nieuwe aflevering van De Vroege Vogels. Graag tot maandag.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: De grote loodsbrand in Anderlecht in Brussel is onder controle. Dat meldt de brandweer. Die is wel nog steeds ter plaatse om het vuur te blussen. De brand brak vanmorgen uit. Er zou ook instortingsgevaar zijn. Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet duidelijk, zegt Walter de Rieuw van de brandweer.
2: De inhoud van de opslagplaats is ook nog niet bekend, want er zijn verschillende huurders. Er zouden wel elektrische steps aanwezig zijn, vandaar die ontploffingen waarschijnlijk. De omwonenden worden opgevangen in een opvangcentrum. Momenteel is er slechts één lichtgewonde brandweerman afgevoerd naar het ziekenhuis.
1: In totaal werden 50 bewoners geëvacueerd. Het gemeentelijk noodplan is ook nog steeds van kracht. Supermarktketen Aldi mag zijn werknemers op zondag maar tot 12 uur laten werken. Dat zegt de FOD Werkgelegenheid. Eerder deze week raakte bekend dat de directie van Aldi ook op zondagvoormiddag wil openen tot 13 uur. Maar volgens de FOD overtreden ze daarmee de arbeidswetgeving. De vakbonden klagen al langer dat supermarkten die wetgeving negeren. Federaal minister van Justitie Annelies Verlinde wil het recht op abortus verlengen. Tot 14 weken in plaats van 12. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel. Verder wil Verlinde ook een uitzondering voor vrouwen die slachtoffer zijn van verkrachting. Die zouden hun zwangerschap na 18 weken nog kunnen afbreken. De bedenktijd zou ook ingekort worden van 6 naar 2 dagen. Eerder hadden verschillende coalitiepartners al laten weten tegen een uitbreiding van het abortusrecht te zijn. De Hoge Gezondheidsraad heeft een nieuw advies over het vaccinatieschema van baby's, omdat het nu om te veel afspraken en dosissen gaat. De raad wil daarom verschillende vaccinatiemomenten samenvoegen. Joris Monens van het departement Zorg.
3: Enerzijds is er een dosis minder van het zogeheten vijfvoudig vaccin dat tegen 5 ziektes beschermt. Anderzijds stappen ze voor het vaccin tegen pneumokokken over naar een vaccin dat in 4 dosissen gegeven wordt in plaats van de huidige 3 dosissen. En dat een vaccin is dat tegen meer types van pneumokokken beschermt.
1: Het departement Zorg en het agentschap Opgroeien gaan het advies nu wel nog analyseren. En op de westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een baby van 7 maanden doodgeschoten. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. De ouders van het jongetje raakten licht gewond. Volgens Israël schoten de soldaten op een voertuig dat op hen afkwam. Het Israëlische leger onderzoekt de zaak. Vanmiddag geleidelijk buien, mogelijk met onweer. Vanavond zijn er ook nog enkele buien mogelijk, daarna droger, maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog en opklaringen bij opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. De grootste hits van dit moment. Dit is de Melinda FM Top 30.
4: Met Jeroen Rijkenboer.
5: Goedemiddag. Enkele minuten over 12 uur hier bij Melinda FM. We zijn vandaag de 6e juni en het is weer tijd voor de Melinda FM Top 30. Wie er deze middag niet kan bij zijn is Maarten, die geniet van een weekje vrijaf. Ik ben Jeroen en vervang hem maar al te graag. De hits die stoppen nooit. Elk moment muziek die je kent. Dit is hem, Melinda FM. En vorige week zag onze top 3 er zo uit. Op nummer 3 hadden we Shakira met Zoo. Op 2 Alex Warren en Fever Dream. En onze nummer 1, de gouden plek, die ging vorige week naar Olivia Dean met So Easy. En of die Britse zangeres nog op die nummer 1 staat, hoor je zo meteen even voor 2 uur. Goedemiddag.
0: De Melinda FM Top 30.

0: En zo zijn we er met Bazaar en Mathieu Terijn aan begonnen aan de Melinda FM Top 30. Je hoorde hen op nummer 30 en Nacht in Amsterdam. Ja, wat is er te zien in Amsterdam? Wel, de Nederlandse hoofdstad die staat bekend om het artistieke erfgoed en het uitgebreide grachtennetwerk. Maar wat er allemaal 's nachts te zien is, daarover gaan we het niet hebben. Nu op nummer 29, Milk Inc. en Medicine. Dit zijn Reggie en Linda.
1: Nummer 29.

Ja, maar Camille, we zijn nog niet weg. Hè. Tot een uur of twee nog Melinda FM Top 30. Maar je hoorde wel Camille als nieuwkomer. Eerste nieuwkomer trouwens in de Melinda FM Top 30 op nummer 28. Met haar nieuwe single Nu Dat Je Weg Bent. En Camille gaat ook niet weg, want ze komt zelfs naar ons, naar Oostende. En van 29 juli tot de 18e augustus slaat Circus Camille terug haar tenten op aan het kleinstrand van Oostende. Nu, deze Amerikaanse actrice. En ze is ook zangeres, geweldige zangeres. Olivia Rodrigo is dit met Drop Dead. Deze week op 27 en vorige week stond ze op 20.

0: Dit is Melinda FM op zaterdagmiddag. Blij dat je bij ons bent. Dit is de top 30, nog tot een uur of twee. Met daarnet een nieuwkomer op nummer 26, Martin Garrix.
1: Nummer 25.

0: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en open deurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van op de markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.
1: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
2: Welkom in Café de Kroon op de markt in Gistel.
1: Stap binnen en ervaar het zelf.
2: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
1: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
3: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven in

0: forever young. We zetten ze elke zaterdagmiddag op een rijtje. De nieuwste hits hier bij Melinda FM in de top 30. Met daarnet een klimmer, want DJ-licious en Milo die stijgen van 26 naar 24. Twee plaatjes winst dus voor de single Forever Young. Lang geleden hadden ook Paul Young en de groep Alphaville daar een hit mee met Forever Young. Maar dit hier was toch wel compleet iets anders, dacht ik, hè, van die DJ-licious en Milo. We gaan vlug verder nu naar onze nummer 23 en daar stonden ze vorige week ook. Dit is Shane Boos, de frontzanger van Somber. Hier zijn ze met Home Wrecker. Goeie zaterdagmiddag, nog tot 2 uur gaan we ermee door.
1: Nummer 23.

Ja, het zal toch wel een speciale geweest zijn, hè, voor die Taylor Swift, die Ophelia. Je hoorde The Fate of Ophelia deze week op nummer 22. Staat al 33 weken lang in de Merinda FM Top 30, dus dat kan al tellen. En je hoorde dus de Amerikaanse Taylor Swift. Nu naar deze Engelse artiesten, want dit is Sienna Spyro. Is pas 21 jaar en weet te scoren hier ook bij ons in Vlaanderen op nummer 21 deze week met Die on This Hill.

0: Zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Here we go. De grootste hits van dit moment. Dit is de Melinda FM Top 30.
1: Met Jeroen Rijkenboer.
2: En zo werd het intussen tijd voor ons eerste overzichtje. We begonnen de top 30 met Bazaar en Nacht in Amsterdam. Op nummer 29 Milkink en Madison. Op 28 Camille en Nu dat je weg bent. Olivia Rodrigo en Drop Dead staat op 27. Martin Garrix en Ed Sheeran en hun nieuwe single Repeated komt niet binnen op 26. Op 25 hoorde je Aaron Blommaert en Zoe Levee en Tranen van Goud. Op 24 DJ Licious en Milo en Forever Young. Op 23, en daar stonden ze vorige week ook, Home Wrecker van Somber. Op 22 hoorde je Taylor Swift en The Fate of Ophelia. En daarnet nog op 21 Sienna Spyro en Die on This Hill. We gaan de top 20 in nu met Thomas Gray en Rumors. Een hele goede middag.
0: Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. De Melinda FM Top 30. Melinda FM. Nummer 20.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De grootste hits van dit moment. Dit is de Melinda FM Top 30. Nummer 19.

0: ze staat twee keer in de lijst. Ze doet het dus goed, hè? Die Sienna Sparrow. Twee keer genoteerd in de Belinda FM Top 30. Eén keer op 21 en nu op 19 met Material Lover. Een plekje hoger, daar vinden we deze van Another featuring 54 Ultra.
1: Nummer 18.

Dat was Turn the Lights Off op 17 van Just A Jack Style en John. Turn the Lights Off, ja, als die lichten uitgaan. Je wil niet weten wat er dan gebeurt, hè. Dat wil gewoon zeggen dat de zaak waar je dan bent zal sluiten en dat je dus weg moet gaan, hè. Turn the Lights Off. Wij zijn nog niet weg, want zometeen gaan we nog een uur verder door. Nu richting 1 uur met deze op 16 van Bruno Mars. Dit is Risk It All. Tot straks na 1 uur.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: De grote loodsbrand in Anderlecht in Brussel is onder controle. Dat meldt de brandweer. Die is wel nog steeds ter plaatse om het vuur te blussen. De brand brak vanmorgen uit. Er zou ook instortingsgevaar zijn. Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet duidelijk, zegt Walter de Rieuw van de brandweer.
2: De inhoud van de opslagplaats is ook nog niet bekend, want er zijn verschillende huurders. Er zouden wel elektrische steps aanwezig zijn, vandaar die ontploffingen waarschijnlijk. De omwonenden worden opgevangen in een opvangcentrum. Momenteel is er slechts één lichtgewonde brandweerman afgevoerd naar het ziekenhuis.
1: In totaal werden 50 bewoners geëvacueerd. Het gemeentelijk noodplan is ook nog steeds van kracht. Supermarktketen Aldi mag zijn werknemers op zondag maar tot 12 uur laten werken. Dat zegt de VOD Werkgelegenheid. Eerder deze week raakte bekend dat de directie van Aldi ook op zondag voormiddag wil openen, tot 1 uur. Maar volgens de VOD overtreden ze daarmee de arbeidswetgeving. De vakbonden klagen al langer dat supermarkten die wetgeving negeren. Wie als werkloze op de wachtlijst staat voor een sociale woning, moet vanaf 2028 verplicht naar de VDAB. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Nu geldt die regel enkel voor wie effectief een sociale woning huurt. Wie weigert om zich aan te melden bij de VDAB, moet meer huur betalen. Het gaat om een stijging tussen de 50 en 150 euro per maand. Voor kandidaathuurders gelden vanaf 2028 ook strengere taalvereisten. Op de westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een baby van 7 maanden doodgeschoten. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. De ouders van het jongetje raakten licht gewond. Volgens de Israëlische soldaten schoten ze op een voertuig dat op hen afkwam. Het Israëlische leger onderzoekt de zaak nu. En bij een Israëlische luchtaanval op Libanon zijn gisteravond zeker 5 doden gevallen. Onder hen ook een hulpverlener. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Opvallend, eerder deze week bereikten Israël en Libanon nog een akkoord over een nieuw staakt het vuren. Al blijven de aanvallen dus gewoon doorgaan. Vanmiddag geleidelijk buien, mogelijk met onweer. Vanavond zijn er ook nog enkele buien mogelijk. Daarna droger, maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog en opklaringen bij opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. De Melinda FM Top 30. Melinda FM. Talk to me. Nummer 15.

0: Dit is hem, de Melinda FM Top 30 op deze zaterdagmiddag, de 6e juni. Het is intussen iets over 1 uur geworden en je hoorde net onze nummer 15, Olivia Dean met Man I Need. En in een interview werd gevraagd aan Olivia Dean over wat het nummer nu precies gaat. Wel, het gaat eigenlijk om te weten te komen hoe je het verdient om geliefd te worden en niet bang hoeft te zijn om het te vragen. Olivia Dean dus met wijze woorden, Man I Need hoorde je op 15. Nu een plekje hoger, daar vinden we uit Nederland deze van Suzanne en Freek en Halverwege. Een bijzonder goede middag.
1: Nummer 14.

0: En dat is ook de titel van deze single. The Kingdom of Fear hoor je van Cameron Whitcomb op nummer 13 deze week. Een plekje hoger op 12 staan dan weer deze. Bebe Rexha en Faithless.
1: Do

0: Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. De grootste hits van dit moment. Dit is de Melinda FM Top 30.
1: Met Jeroen Rijkenboer.
2: En we gaan zo meteen de top 10 induiken, maar eerst tijd voor een tweede overzichtje deze zaterdagnamiddag. Op 20 hadden we Thomas Gray en Remorse. Op 19 Sienna Spyro, die hier twee keer in genoteerd staat. Op nummer 19 met haar single Material Lover. Op 18 Another featuring 54 Ultra en Talk To You. De lichten gingen uit op 17 met Turn The Lights Off en Juste, Jack Style en John. En Bruno Mars, die staat op 16 met Risk It All. Op 15 Olivia Dean en Man I Need. Op 14 Suzanne en Freek en Halverwege. Op 13 hoorde je Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. En op 12 een mooie samenwerking van Faithless en Bibi Rexha en New Religion. En op 11 hoorde je net Miles Smith en Nigel Horan en Drive Safe. We gaan de top 10 in nu met Max en Andy Grammer. Dit is The Thing I Love.
0: Nummer 10.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Het Friethuis. Daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Het Friethuis. Geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen en ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Het Friethuis, daar voel je je meteen thuis.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Ontdek ook het jaarpakket, 1 maand gratis en bespaar ruim €200. Check amino-alliance.be.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
4: Grootste hit van dit moment in de Melinda FM Top 30, nummer 9.

miles away. Ja, het leek wel heel ver weg, hè? A million miles away. Je hoorde Offenbach hier bij Melinda FM. Ze staan er deze week mee op nummer 9 en staan al 25 weken lang in de lijst. Kan ook gezegd worden van Fleming en Meteor, want hun single staat ook al 25 weken in de lijst. Deze week op nummer 8. Hier zijn ze met Niet Nodig.

elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. More hits. De Melinda FM top 30. Melinda FM. Jeroen Rijkenboer. Nummer 7.

Dat was Harry Styles, die we ook kennen in een vorig leven nog van One Direction. Je hoorde American Girls op nummer 7. En op nummer 6 staat deze vrolijke van Jelly Roll. Dit is de Melinda FM Top 30 met I'm Good.

En je wordt er helemaal opgewekt van, hè, van die Shakira. Je hoorde Zoo uit de film Zootropolis hier in de Melinda FM Top 30. Vorige week stond Shakira wel nog in de top 3 en nu op nummer 5. Maar ze maakt al 17 weken lang deel uit van onze Melinda FM familie. We gaan richting onze nummer 4 nu. En dat met Bruno Mars en I Just Might. Staat dus deze week op 4 en vorige week op 5. Dus een plekje winst voor Bruno Mars.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
2: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
1: Stap binnen en ervaar het zelf.
2: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
1: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
5: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
0: Grootste hits van dit moment. Dit is de Melinda FM Top 30. Dit is de top 3 van deze week. Nummer 3.

0: Ja, ik kan er mij wel iets bij voorstellen hoor, dat het voor die Olivia Dean makkelijk is om hartjes te veroveren. Je hoorde It's So Easy To Fall In Love. Olivia Dean stond vorige week wel nog op 1 in onze Melinda FM top 30 en nu dus op nummer 3 wil zeggen dat we een nieuwe nummer 1 hebben. Het wordt dus nog behoorlijk spannend zometeen. Eerst nog deze nu op nummer 2. Dit is Mr. Know It All van Teddy Swims. De nummer 2 dus in de Melinda FM. Top 30.
1: Nummer 2.

0: Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. De grootste hits van dit moment. Dit is de Melinda FM Top 30.
1: Met Jeroen Rijkenboer.
2: En zo is het intussen bijna 2 uur. Maar je hebt natuurlijk nog onze nieuwe nummer 1 te goed. Eerst herhalen we nog even de top 10 van deze zaterdagmiddag. Op 10 hadden we Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Op 9 Offenbach met Miles Away. Op 8 een mooi duet van Fleming en Meteor en Niet Nodig. Op 7 X-Direction lid Harry Styles en American Girls. Op 6 Jelly Roll en I'm Good. Op 5 de vrolijke en zomerse Shakira en Zoo. Op 4 staat I Just Might van Bruno Mars. Op 3 de nummer 1 van vorige week, Olivia Dean en So Easy. En daarnet hoorde je op 2 nog Mr. Know-It-All van Terry Swims. Onze nieuwe nummer 1 is Fever Dream van Alex Warren. De nummer 1 dus deze week in de Melinda FM Top 30. De hele lijst kan je ook bekijken nog via onze website melindafm.be. Volgende week is Maarten er terug. Geniet er nog verder van je zaterdag. Tot de volgende keer.
0: De Melinda FM Top 30, nummer 1.

0: Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. More hits. De Melinda FM top 30. Melinda FM. Deze week in de spotlight. Melinda FM, Airplay van de week.
1: En voor onze Airplay van de week trekken we naar Stabroek in de provincie Antwerpen. En we treffen daar Lissa Lewis aan. Lissa Lewis is de Airplay van de week met haar nieuwe single Zon, Zee en Strand. We kijken uit naar de zomer.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Het federaal parket wil 3 Nederlanders alsnog vervolgen voor de poging tot gijzeling van voormalig minister van Justitie Vincent van Quickenborne 4 jaar geleden. 2 jaar geleden werd nog geoordeeld dat er onvoldoende bewijs was. Samen met 3 andere verdachten wil het parket hen ook vervolgen voor lidmaatschap van een criminele organisatie. De geplande sluiting van 2 scholen en buitenschoolse kinderopvang De Strandjutter in Slijpen zorgde vorig najaar voor veel commotie. De coalitie van Lijstendekker en de partij Respect die hebben nu beslist dat de opvang toch blijft bestaan. De gemeente Middelkerke die neemt alle vervoerskosten volledig op zich. Lokale besturen krijgen opnieuw nieuwe subsidies om gronden aan te kopen voor de aanleg van buurtbossen. De Vlaamse regering wil de komende jaren meer bebossing dichter bij de mensen realiseren en roept gemeenten op om volop gebruik te maken van de beschikbare middelen. Tussen de 1e en de 11e juli is er opnieuw een lichtspektakel te zien op de Grote Markt van Brugge. 11 dagen lang wordt op het Belfort het verhaal van Brugge geprojecteerd, van het einde van de 15e eeuw tot op vandaag, met de relatie van de stad met het water als rode draad. Een vrachtwagenchauffeur uit Jette is veroordeeld tot 6 maanden cel met uitstel voor een zwaar spoorwegongeval in Ardooien. In november 2023 viel zijn vrachtwagen stil op de sporen toen een trein naderde. 12 passagiers die raakten licht gewond. De chauffeur liep zelf een zwaar hersenletsel op en herinnert zich niets meer van de feiten. In de wijk Groenpark in Roeselare is een kunstwerk ingehuldigd dat de zware overstromingen van 10 jaar geleden herdenkt. Het gaat om een container met beschilderde zandzakken. In Ieper zijn 8 snellaadstations voor elektrische wagens buiten gebruik nadat dieven de laadkabels hebben doorgeknipt en meegenomen. De kabels die werden gestolen aan het winkelcentrum Rijsselpoort. En vermoedelijk gaat het om koperdieven, omdat de kabels van snelladers dikker zijn en meer koper bevatten dan gewone laadkabels. Het parket West-Vlaanderen onderzoekt een mogelijke moordpoging op een Afghaanse man van 30 in Knokke-Heist. Na een schermutseling met een jongere man in een appartement probeerde de 30er te vluchten via het balkon. Beide mannen die vielen naar beneden en raakten zwaar gewond.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

Komt uit 2021 deze Lost Frequencies en Callum Scott. Where are you now? Wel, wij zijn hier terug op deze zaterdagmiddag 6 juni. Niet al te super weer, maar goed, neem zoals het is. Wij zorgen in ieder geval voor mooie muziek, ook tot de 4 uur deze middag. Ik ben Frankie en dankjewel Maarten voor de top 30 tussen 12 en 2. En wij begonnen trouwens met Artful Dutcher en Romina Johnson, Moving Too Fast. Dit is Curtis Tigers. Goedemiddag. Love.

Eigenlijk nog wel een fijn nummertje uit 2008, deze Build to Last hier bij Melinda FM. Heb jij snelle vingers, een vaste hand en een passie voor de zee? Doe mee dan aan het Belgisch kampioenschap garnaalpellen in Kokzijde en strijd mee voor de titel. Schrijf je wel tijdig in, want de plaatsen zijn beperkt via visitkokzijde.be.

0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
1: Je nieuwe wagen opladen.
2: Het Friethuis. Daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Friethuis, geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen. En ons ruim terras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Het Friethuis, daar voel je je meteen thuis.
3: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Een heerlijk uptempo nummer hier op deze zaterdagmiddag uit 1980. Deze Rock and Roll High School, nog iets ouder uit 73. Kendrick Green en Who Do You Think You Are? Fijn dat je luistert naar jou, Melena FM, op deze zaterdagmiddag. Who

Het is ruim 3:05. Clouseau, ik, jij, hij of zij bracht onze tijd op de rubriek De Dag van Vandaag. 6 juni is het World Pest Day of Wereldplaagdierendag in het Nederlands. Het is een dag die enkele jaren geleden in het leven geroepen is om wereldwijd bewustzijn te creëren rondom het belang van dierplaagbeheersing en preventie om zo de voedselveiligheid, leefomstandigheden, gezondheid van mens en dier en hygiënische bedrijfsvoering te beschermen. Deze dag bood een mooie gelegenheid om het bewustzijn te vergroten van de mogelijke risico's die gelinkt zijn aan plaagdieren zoals kakkerlakken, muizen, ratten, muggen en vliegen. De dag is door een consortium van partijen georganiseerd.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor carwash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car, Bike en Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.

la. Ze komen op de proppen met nieuw werk, Train was dat. En The Weeknd, wie houdt daar nu niet van? De stad Roeselare schrijft wielergeschiedenis op 28 juli met een wereldprimeur in de wielersport. Tijdens het Dovinator Criterium rijden atleten van de Special Olympics voor het eerst samen met ex-profielrenners in een koppeltijdrit. Het unieke concept past binnen de Unified Sports visie en zet Roeselare internationaal op de kijker. Nator 2026 belooft topsportbeleving en een sterk verhaal van inclusie en verbinding. Nu even naar 1987. Wanted, Dead or Alive, grove woorden, zijn die van Bon Jovi.

0: Rak.
1: Zo heette dat, Rak, de nieuwe van de Sam Goris hier bij Melina FM. Bracht ons bijna de tijd op 4 uur op zaterdagmiddag. Gary Glitter, daarmee gaan we naar 1973 als afsluiter van die tour. Do You Wanna Touch Me? Tot zo!

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Nog een stevig nummer van deze formatie, Imagine Dragons and Bones. Wij mochten dit uur openen met Madonna. Hey, goedemiddag allemaal hier bij Melinda FM. Deel 2 best af. En er staat heel wat fijne muziek klaar. Waaronder deze uit 91. Roxette, Fading Like a Flower.

to put up with the drama no more. 'Cause I'm stronger now.

was niet zo'n grote hit uit 2005, deze Soul Central. Van 15 juli tot en met 30 augustus wordt Kunstenfestival Watou opnieuw een ontmoetingsplek voor kunst, poëzie en landschap. Onder de titel Gemeene Wegen onderzoeken curatoren Daniel van Zuilen, Bart Lodewijks en Michael van den Bril samen met meer dan 60 kunstenaars en 25 dichters wat mensen verbindt en hoe samenleven en delen mogelijk wordt. Alle info kunstenfestivalwatou.be.

0: Bij CG & Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 3:30 en van 11:30 tot 10:30. Te van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.
2: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en opendeurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van Op de Markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.

Het begon allemaal voor beiden met Showing Out, maar dat verhaal heeft uiteindelijk niet zo lang kunnen duren, jammer eigenlijk. That's the way it is uit 88, Mel en Kim was dat. Nu Gérard Lenormand, La Ballade des Dangereux uit 1976.

leuk het kan zijn. De dag van het bordspel is opgericht door een Amerikaanse vereniging van bordspelspelers en wordt aangegrepen om wereldwijd aan de gang te gaan met deze goedkope maar leuke bron van vermaak. Wat u zelf kunt doen op deze dag, ja, dat spreekt voor zich.

0: Toch wel een beetje onder de noemer een vergeten plaatje, maar je hoort ze af en toe toch wel opduiken hier bij Melinda FM. Katja Epstein uit 1980 en theater. Op vrijdag 19 juni organiseren de stad Oostende en Perspectief voor de derde keer een gezellige wijkmarkt voor de inwoners van Zandvoorde, Stenen en Konterdam. Tussen 15 en 19 uur ben je van harte welkom in de Clara Hoeve aan de Stuiverstraat voor een namiddag vol sfeer, ontmoeting en plezier. Maak kennis met lokale organisaties, verenigingen, sportclubs en zorginitiatieven uit jouw buurt.
1: Oh, ik weet niet beter, ja, van kinds af aan. Is het altijd zo geweest? Ik zou niet anders willen of het anders doen. En dat wil ik nu nog steeds.

Het was nog net uit de jaren 70, 79, Gary Numan en Cars. Zo, dat was het hier, deze best af tussen 2 en 4. Ik was Frankie. Zometeen is er Philippe met Studio Noord. Wij besluiten met iets uit 2020 van de weekend. En In Your Eyes. Nog een fijne zaterdag.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: De geplande sluiting van twee scholen en buitenschoolse kinderopvang De Strandjutter in Slijpen zorgde vorig najaar voor veel commotie. De coalitie van Lijstedekker en de partij Respect die hebben nu beslist dat de opvang toch blijft bestaan. De gemeente Middelkerke die neemt alle vervoerskosten volledig op zich. Het federaal parket wil 3 Nederlanders alsnog vervolgen voor de poging tot gijzeling van voormalig minister van Justitie Vincent van Quickenborne 4 jaar geleden. 2 jaar geleden werd nog geoordeeld dat er onvoldoende bewijs was. Samen met 3 andere verdachten wil het parket hen ook vervolgen voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Eddy Lust stopt als burgemeester van Menen. De 69-jarige Lust, die sinds 2019 het burgemeesterschap opnam en daarvoor jarenlang schepen was, die zegt dat zijn gezondheid het niet langer toelaat om actief te blijven in de politiek. Wie hem zal opvolgen is voorlopig nog niet bekend. De vernieuwde jachthaven van Zeebrugge is officieel geopend. Het agentschap MDK en de stad Brugge investeerden samen 19 miljoen euro in bescherming tegen overstromingen en in een aantrekkelijkere publieke ruimte. Lokale besturen krijgen opnieuw nieuwe subsidies om gronden aan te kopen voor de aanleg van buurtbossen. De Vlaamse regering wil de komende jaren meer bebossing dichter bij de mensen realiseren en roept gemeenten op om volop gebruik te maken van de beschikbare middelen. Het parket West-Vlaanderen onderzoekt een mogelijke moordpoging op een Afghaanse man van 30 in Knokke-Heist. Na een schermutseling met een jongere man in een appartement probeerde de 30er te vluchten via het balkon. Beide mannen die vielen naar beneden en raakten zwaar gewond. Tussen de 1e en de 11e juli is er opnieuw een lichtspektakel te zien op de Grote Markt van Brugge. 11 dagen lang wordt op het Belfort het verhaal van Brugge geprojecteerd, van het einde van de 15e eeuw tot op vandaag, met de relatie van de stad met het water als rode draad. In Ieper zijn 8 snellaadstations voor elektrische wagens buiten gebruik nadat dieven de laadkabels hebben doorgeknipt en meegenomen. De kabels die werden gestolen aan het winkelcentrum Rijsselpoort. En vermoedelijk gaat het om koperdieven, omdat de kabels van snelladers dikker zijn en meer koper bevatten dan gewone laadkabels. In de wijk Groenpark in Roeselare is een kunstwerk ingehuldigd dat de zware overstromingen van 10 jaar geleden herdenkt. Het gaat om een container met beschilderde zandzakken.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Ace of Base Design. Het was in de jaren 90 zo populair dat het in 1994 het best verkochte nummer van de VS werd. Leuk weetje is dat het oorspronkelijk helemaal niet op de eerste Europese versie van het album Happy Nation stond. De platenmaatschappij vond dat er toch maar een grotere internationale hit bij moest en schreef dus Last Minute Design. Goeie hok!

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
3: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

spreken 1987 met deze Brilliant Disguise van Bruce Springsteen. En deze hielp Beth Benatar eind de jaren 70 echt aan haar doorbraak. Dit is

Dodo Cotugno. Insieme betekent eigenlijk samen in het Italiaans. Nummer verwees naar de Europese eenwording die zou leiden tot de Europese Unie in 1992. Best ongewoon voor een popsong op het Eurosongfestival.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
3: Ben je nog op zoek naar het perfecte cadeau voor Vaderdag? Spring dan zeker eens binnen bij Leonidas Gistel op de markt. Je zal zeker scoren met onze chocolade voetballetjes in 10 heerlijke smaken. En maak het Vaderdaggeschenk compleet met ons lekker Gistelnoren bier. Leonidas, Markt 11 in Gistel, verwelkomt je ook graag tijdens de Gistel Dolle Dagen op 13 en 14 juni.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
5: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: We gaven vorig jaar 1,36 miljard euro uit aan biologische producten. Dat is 4% meer dan het jaar voordien, blijkt uit cijfers van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing. Bijna de helft van de Belgen koopt minstens één keer per maand bewust bio. En ook bij de boeren zelf wordt biologisch telen populairder, zegt bevoegd minister Joop Roens.
2: Dat is een methode die steeds meer ingang vindt in de Vlaamse landbouw. We zien ook in de gangbare landbouw dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt ook van biologische productiewijzen. Dus het is bij uitstek natuurlijk een wijze van werken die heel duurzaam is en rekening houdt met de impact op de omgeving.
1: Vandaag start trouwens de Bio-week. Die loopt nog tot en met volgende week zondag om biologische voeding en landbouw in de kijker te zetten. In Brussel zijn er opnieuw heel wat agenten aanwezig aan het Centraal Station. Al is het er volgens de politie voorlopig wel rustig. Jongeren hadden in chatgroepen op sociale media opgeroepen om opnieuw te gaan betogen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren en eergisteren kwamen al duizenden betogers op straat, onder wie heel wat amokmakers die met vuurwerk en verkeersborden naar de politie gooiden en allerlei voorwerpen in brand staken. De politie pakte in totaal zo'n 400 mensen op. De staking van de zee- en kustloodsen is voorbij. Dat bevestigt het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Rond de middag lagen er nog bijna 40 schepen te wachten om de haven van Antwerpen in of uit te varen. Bij de haven van Zeebrugge was de hinder beperkt. Sinds begin dit jaar staakten de loodsen al verschillende keren uit onvrede met de pensioenhervorming. Mogelijk volgen er nog nieuwe acties. De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth heeft opnieuw uitgehaald naar Europa, omdat ze volgens hem niet genoeg doen om zich te verdedigen. Hij zei dat tijdens een herdenkingsceremonie voor D-Day, de bevrijdingsdag van de Tweede Wereldoorlog. Hij vindt dat elke Europese bondgenoot zijn steentje moet bijdragen, zoals toen. Hegseth haalde eerder al fel uit naar Europa en riep de NAVO-bondgenoten op om minder afhankelijk te worden van de VS. De Pakistaanse minister van Binnenlandse Zaken gaat naar Iran om er te onderhandelen over een mogelijk einde van de oorlog. Pakistan is de bemiddelaar tussen Iran en de VS. Sinds begin april geldt er een staakt het vuren. Maar in de realiteit is daar niet veel van te merken en gaan de aanvallen gewoon voort. Het is bewolkt met buien, later vanavond droger, minima straks rond 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt, wel overwegend droog en tot 20 graden. Maandag en de dagen daarna wisselvallig en rond 20 graden opnieuw.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

tussen even over vijf. Tweede deel, Studio Noord, nog tot 6 uur op je radio. Je hoorde de Dolly Dots, Love Me Just A Little Bit More. Het was een dikke zomerhit in 1983. En dit is Romeo Elvis.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
2: Ben je nog op zoek naar het perfecte cadeau voor Vaderdag? Spring dan zeker eens binnen bij Leonidas Gistel op de Markt. Je zal zeker scoren met onze chocolade voetballetjes in 10 heerlijke smaken. En maak het Vaderdaggeschenk compleet met ons lekker Gistelnoren bier. Leonidas, Markt 11 in Gistel, verwelkomt je ook graag tijdens de Gistel Dolle Dagen op 13 en 14 juni.
3: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en opendeurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van Op de Markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.

0: Dek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car, Bike en Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle. Waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.

Een van de leukste platen om je zaterdagavond mee in te zetten. Deze hot, hot, hot van Arrow. Voilà, Studio Noord, dat zit er alweer op voor deze week. Volgende week ben ik er weer. Zometeen veel plezier met de collega's. See you later. I took the long road across the ocean.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: We gaven vorig jaar 1,36 miljard euro uit aan biologische voeding. Dat is 4% meer dan het jaar voordien, blijkt uit cijfers van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing. Bijna de helft van de Belgen koopt minstens 1 keer per maand bewust bio. En ook bij de boeren zelf wordt biologisch telen populairder, zegt bevoegd minister Joop Roens.
2: Dat is een methode die steeds meer in gang vindt in de Vlaamse landbouw. We zien ook in de gangbare landbouw dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt ook van biologische productiewijzen. Dus het is bij uitstek natuurlijk een wijze van werken die heel duurzaam is en rekening houdt met de impact op de omgeving.
1: Vandaag start trouwens de Bio-week. Die loopt nog tot en met volgende week zondag om biologische voeding en landbouw in de kijker te zetten. De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth heeft opnieuw uitgehaald naar Europa, omdat ze volgens hem niet genoeg doen om zich te verdedigen. Hij zei dat tijdens een herdenkingsceremonie voor D-Day, de bevrijdingsdag van de Tweede Wereldoorlog. Hij vindt dat elke Europese bondgenoot zijn steentje moet bijdragen, zoals toen. Hegseth haalde eerder al fel uit naar Europa en riep de NAVO-bondgenoten op om minder afhankelijk te worden van de VS. Onze Rode Duivels kunnen vol vertrouwen richting het WK vertrekken. Ze wonnen overtuigend van Tunesië met 5-0. De doelpunten kwamen van Trossard, De Ketelare, De Bruyne, Luke Bakio en Raskin. Het was voor de Duivels hun laatste oefenwedstrijd voor het WK. Al mogen we nu niet meteen gaan zweven, zegt Romelu Lukaku.
3: Ik denk dat we gewoon zien dat we goed moeten starten. Dat we dominant moeten zijn in de eerste wedstrijd, ons goed voorbereiden. En ja, er zullen momenten zijn wanneer we moeten verdedigen. En er zullen momenten zijn wanneer we aanvallend heel goed zullen zijn. Dus het is gewoon echt goed game management. Ja, dat is een goede manier om het land uit te zwaaien.
1: Overmorgen vliegen de Duivels naar de VS. Op 15 juni spelen ze daar dan hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Tennis dan. De Russische Mira Andreeva heeft het Grand Slam toernooi Roland Garros gewonnen. Voor de eerste keer in haar carrière. Andreeva is 19 en de nummer 8 van de wereld. Ze won de finale van de Poolse kwalificatiespeelster Maja Kwalinska in 2 sets. Het werd 6-3 en 6-2. Morgen spelen de mannen de finale. De Duitser Alexander Zverev neemt het dan op tegen de Italiaan Fulvio Cobolli. En dan is er nog wielrennen. De Nederlandse Demi Vollering heeft de koninginnenrit in de Giro gewonnen. Ze was de snelste in de sprint voor de Canadese Isabella Holmgren en de Duitse Antonia Niedermayer. De Nederlandse Anna van der Breggen blijft wel leidster. De rit van vandaag werd wel fors ingekort door een lawine op de Finestre, die de dames normaal gezien zouden beklimmen. De Ronde van Italië eindigt morgen. Bewolkt met buien. Later vanavond droger. Minima straks op.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 14:30 en van 17:30 tot 22:30. Van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat.
1: Friethuis, daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Friethuis, geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen en ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Friethuis, daar voel je je meteen thuis.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
3: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond tot middernacht. Alleen maar Dance Classics op Melinda FM. Dance Classics.

de dansvloer nog licht gaf. Dit zijn de Dance Classics.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond alleen maar dance classics op Melinda FM.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Een Albanese drugscrimineel heeft een opvallende deal gesloten met het parket, dat schrijft De Morgen. De man heeft zijn schuld bekend en 1,5 miljoen euro aan de Belgische staat gestort in ruil voor een mildere gevangenisstraf. De man is intussen ook vrijgelaten. Hij werd begin dit jaar uitgeleverd aan ons land door Turkije. Daar zat hij al 2 jaar in voorhechtenis. Het gaat om een van de verdachten in het grote drugsproces rond Floorpressers. We wachten af met het boeken van onze vakanties. Dat blijkt uit een rondvraag van reisagentschap TUI. Door de onzekerheid over de oorlog in het Midden-Oosten kiezen we deze zomer duidelijk vaker voor een last-minute boeking, zegt Pieter Meijeren van TUI.
2: Alles wat gerelateerd is aan het Midden-Oosten is natuurlijk op dit ogenblik absoluut niet populair. De golfstaten zelf, maar ook de Aziatische landen waarbij je langs zo'n golfstaat moet vliegen. En heel veel mensen zijn inderdaad nog aan het uitkijken, dus wij verwachten wel een heel sterke last-minute maand nu in juni.
1: Vooral Europese bestemmingen zijn in trek, onder meer Spanje, Italië en Kroatië. Het Iraanse nationale elftal krijgt opvallende regels opgelegd van de VS tijdens het WK voetbal daar. Het team mag pas op de dag van zijn wedstrijden de Verenigde Staten binnen en het moet diezelfde dag het land ook alweer verlaten, dat zegt de Iraanse ambassadeur. Door het conflict in het Midden-Oosten is de relatie tussen Iran en de VS erg gespannen. Het duurde ook erg lang voor de spelers hun visa kregen. De teammanager en perswoordvoerder kregen er zelfs geen. Iran zit in dezelfde groep als onze Rode Duivels. Op 21 juni nemen ze tegen elkaar op. Hier en daar kunnen nog buiten.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.